De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3-5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11-14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarde Snij van de Moine om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen een vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11-14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je pas. Tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is active op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

De beste muziek uit de laatste 5 decennia. Dit is Spannenburg Non-Stop. Spannenburg Non-Stop.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Potje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen aan mijn zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boot. Show nog zelf naar de wimpel.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

lijsten uit de Friese Marne en uw programma's vies nu alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nu voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Sluit ik jou nog een verbond?
1: Eens maar twa bedenken. Mijn herder en mijn wederhoon.
2: Bijke kwispelt dat ik thuis kom.
1: Wie mijn herder haak bescherming vond.
2: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wederhoon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Greensalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ien Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, een belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ergere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Jestien Celebration, Else tredde sneu van de mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategische lege eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: 3 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 5 jaar garantie.
5: We want more. We want more.
4: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
6: Retailsmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Kijken we zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doet je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra.

gaan in een keer. Formatie Normaal en He Have Geliek. Daarvoor natuurlijk de Golden Earring en Bombay. Het is 11 september 2026 geweest. Een hele goeie om. Dit is hem RTV Spannenburg. Nou tot de klok van 8 uur. Mooi Siepstore zender. Eltse Vreetjoen tussen Soizen en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek. Het laatste nieuws uit die regio. En natuurlijk de leuke programma onderwerpen. Tot de klok van 8 uur ben ik bij jou. Mooie goeie muziek dus. Wat hebben wij alle op het programma staan? Ja, normaal Sjoen, dan hebben wij rond Jelverzaan. Nijmuziek en Samantien het waarbericht. Het waarbericht hebben we wel even zo even naar de fruitzichten voor dit komende weekend. Nijmuziek, dat slaan we deze keer door, maar gewoon hele goede muziek draaien we wel daarnet van. Rond kwartier San hebben wij een top 3 van Ian Artiest. Treinnummers achter elke rond van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij Samantien. En nooit nice van San Oeren. Gaan wij ik werden waarom in de tijd. Nou, een top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieke San en 30. Njontje 80. En dan draaien we zoals altijd weer de nummers. Zie je tot om 1 uur die lijst. Deze week dus van Wieke San en 30. Njontje 80. En tussendoor natuurlijk ik de goeie muziek die van u zwendt binnen. We gaan voor in de tijd naar Njontje 84. Dit is muziek van Cock Robin en The Promise You Made. Een hele goed weekend. En ik een hele goeioen RTV Spannenburg. Mooi Siepstore zender. Muziek van Cock Robin en The Promise You Made. Goeioen.

King en Love and Sprite. Ja, het WeCoin stiert weer verder door. Dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waarbericht doet voor dit komende WeCoin. Daarom hebben wij nooit het waarbericht. Dus even zien, Jood vreet het wie een mooie dag, hoe dag, temperatuur die looien rond een graad als jongetje. Van de jong kwalitatief houden richting een graad als viertje. De wind komt er maar uit het zuidwesten en is een windkracht te rijden. Dan geven wij nu morgen ongeveer hetzelfde watertype als Jood. Morgen oerdag en graadje als 20. Hier een kans op een lietsbuitje. Ik was altijd net al te volle wijze. Ik genacht hier het ver te zinnen. De wind komt er maar uit het zuidwesten en is een windkracht 2 en belooft morgen dus ik een mooie dag te winnen. Dan geven wij nu de snijns. Snijds nog een beetje meer tiert ver de zinnen. Snijdemon begint via het mooie stand 4 mm kans on Rijn in onze regio. Rond een oer als zien is dat dient en komt het tintje er ik lekker terug in. De wind komt uit het westen en is een windkracht voor jou. En snijd belooft dus ik is op zich een prima dag te winnen. Maar temperaturen die komen uit rond een graad als sneeuwtje. Dan is het weekend alweer voorbij. Dan geven wij nu de manjes. Manjes oerdaai temperaturen die komen uit rond een graad als 20. De zin is volop aanwezig. Manje de hele dag droeg. En de wind komt uit het zuidwesten. En is een windkracht 2. Door die zuidwestenwind dan voert, dan komt er weer warmere lucht in onze provincie in. En dan wordt het tiertje van 22 graden in onze provincie. Tiertje ik hier en daar kans op een buitje, maar dus vol 22 graden. Dan zien we dus even de vooruitzichten. Ja, dit weekend gemiddeld een graad als nieuwtje. Hier en daar kans op een buitje. Ik genoeg die het verder zinnen. We laten het maar in, zoals altijd, van alles wat is. Samen met mijn zessen. Wij geven verder mooi de muziek. Dit is Opus en Life is Live. En zometeen dan zal we zijn op onze website en rtvspannenburg.nl wat er al te beleven valt in onze regio. Eerst dus muziek, Opus en Life is Live. Een goeie joen!

Muziek van Tina Turner en The Typical Male. Het is Njonjen Soizen 80. Op deze 11e september van het jaar 2020. Op deze Freetun RTV Spannenburg. En zij hebben wij een inkomenbericht op onze website. Op onze website rtvspannenburg.nl. Natuurlijk via onze Nij-app. Nij te downloaden op jouw smartphone. Bij Nijsuut de Vrieskenwaarden. Veel weerstand in het batterijpark bij Vegelingsoord. Net op deze locatie. Inwoners van het Haskeveenpolder en de omjouwing hebben een petitie ondertekend dat er tien de komst is van een grut batterijpark bij Vegelingsoord. De petitie werd woensje toen verhoudend om de raadsvergadering omboden om de gemeenterie en het college. Van de 387 stemgerechtige inwoners hebben de initiatiefnemers 318 meesken hun handtekening der verzetten. De indieners van de petitie benadrukken dat ze net zien de batterijopslag of de energietransitie binnen, maar wat zien de omvang van het geplande park en de beogende locatie Paltje in het Dwarpoorn, Sangrutpark en Industrieterrein. Net zo dicht zien uw Dwarpoorn. Als het toch gaat, dan zit Azen om de inwoners van zo'n 100 meter van het park al. Zuid Erik de Jong en een van de omwennenden derde in Vegelingsoord. Het grootste van Nederland, het Amsterdamse bedrijf Giga Storage, is het Klimaatfonds van Nederland. Die willen de beoogde locatie het batterijpark realiseren van het vermogen van ongeveer 151 milliwatt en een opslagcapaciteit van 604 milliwatt. Het beplant stiert dat uit 144 batterijcontainers van 36 minder spanningstransformatoren en hoogspanningstransformatoren van 6,5 meter heen komen. Volgens de indieners van de petitie zou het project daarmee in tot de grootste batterijparken worden van Nederland. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Nou ja, we hopen dat van maar voor die mensen in Vegelingsoord dat het een oorplakje krijgt. Zak in wij terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Dat zijn alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. Sjoerjo trips toch natuurlijk toch naar de redactie. Info aapstaatje rtvspannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maatje op radio, televisie, de app op onze website. Dit doen wij iedere week verdat het evenement plaatsvindt. Studio de Utgentips toch naar de redactie. Nieuws, apenstaartje, rtvspannenburg.nl. Zeventjen, wij gaan naar 1000 Dremen in Wiekel. In Wiekel wordt deze maand het Iepen Luchtspel 1000 Dremen opgevoerd. Het Iepen Luchtstuk voert als motto iedereen verdient een plaats in het lucht. Het verhaal draait om Martin Buwalda, dat de nazi verliefd van zijn ma snel maar in orenvrouw kwam en zijn dochter man een nijbesteen begon. Maar zijn eigen theater, het theater biedt de juiste ruimte om meesken die vaak over het hoofd willen schoen. Volgens de makers is iedereen centraal stiert en ongeacht waar hun wij komen. Of hun achterjong 1000 Dremen is te zien op 10, 11, 12, 16, 18 en 19 september in Wiekel in het bos. Alle voorstellingen binnen inmiddels uitverkocht. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we naar het klokkenspreekuur in het museum in Joure. Wie thuis een Friese klok heeft of een oerwerk is al jarenlang in de familie zit, kan sneun 12 september terecht bij het spreekuur. Het verhaal van die eigen klok in het museum Joure. De klokkenkenners, makers Frederik en Johan nemen muziekers mooi door de geschiedenis van hun klok. Tijdens de persoonlijke gesprekken van 20 minuten vertellen ze onder meer hoe de herkomst, techniek en de bijzondere details van het oerwerk. Het spreekuur vindt plaats van 11:30 tot maar 11:00 in het koffielokaal van het Museum Joure. Reserveren van een tijdsblok is verplicht en kan via op de website van het museum in joure.nl. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat er dan is in uw regio. Sjoch der Eltse week op natuurlijk en download de verneide RTV Spannenburg app. Spannenburg op ziekje en dan komt er dubbel tussen. Samen, ja, dan zullen we al zijn op onze website en rtvspannenburg.nl. Altijd nog meer leuke evenementen binnen in uw regio. En ik heb een lijstje van mijn stenders die het heel veel leuk zien. Dus je kent zelf ook op ziekje rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat er dan is in uw regio. En Eltse week wil dat natuurlijk verneid. Om ze altijd up-to-date te bloeien. We gaan verder met de muziek. Dit is muziek van Irene Cara en Flashdance. What a feeling, Jontje 83. En ik wens je een goeie jongen.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Sir Phil Collins en Another Day in Paradise. Siepstoelzender Else vreet u tussen Soizen en Achten op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goede muziek en het Leidse Nuis uit Dienregio. Ja, oude ronde van je weer natuurlijk een grote landelijke OV-staking. Uze reportages die gingen gewoon terug. Ja, die wie meestal nu al op had. Uze verslagjouwer Iris Bosma ging te plaatsen op de jouwere. Ja, terwijl Wensje ook grotendeels het stilvoel van het landelijke staking van het OV. Buschauffeur Sita die riede gewoon terug op de jouwere.
1: Waarom ben je net aan het staken?
2: Het voelde voor mij net oké, iedereen met zelf weet wat er wil. Maar voor mij voelde dat net goed.
1: Waarom binnen jouw collega's eigenlijk aan het staken?
2: Het is uiteraard voor een goed doel. Maar staken, ja, dat met goed vielen voor jezelf.
1: Ben je misschien dan wel extra blij als je jou nog wil rieden?
2: Ik heb totaal je reactie, ja. Of tenminste, die reactie heb ik net gewoon.
1: Het is wel heel rustig, of net?
2: Rustig, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik zou zelf wel hartstikke blij zijn als mijn bus nog vol zou komen. Nou, in ieder geval, Sita Riedegon terug. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Wij gaan verder mooi de top 3 van Ian Artiest. Elke week rond de kwartier van hebben wij 3 nummers achtergekomen van Ian Artiest. Deze week geven we nooit de Nederlandse band uit Utrecht. Wel Kensington, opricht in 2004. Ze hebben heel veel verschillende hits. Hij is op hun naam steen. En dit ziet er op plakje nummer 3, Uncharted Kensington. In de top 3 van Ian Artiest.

Kensington in de top 3 van Ian Attiest. Dit wie plak je nummer 2. En Streets in de top 3 van Ian Attiest. We gaan op naar het Nijs van Zalnoeren. Om Zalnoeren kijken we heel erg naar een Hilversum vet. Let's Nijs zien binnen en buitenland. En daarna binnen wij de weg van nu de studio hier uit Bolligwaai. Maar Sheepstore-zender Elze Vreetjoen tussen 6 en 8 op je radio. En naar Zalnoeren gaan wij waarom in het eerst naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke Sanen 30, Njontjen 80. En dan trouwens als altijd werden de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Njontjen 80. Ik heb een lijstje van mijn steen, er zit weer heel volle goede muziek in. Dus zeker een nooi zal hoor ik Blue Lustre. Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk. We hebben hier nummer te gaan uit de top 3 van Ian Artiest. Deze week natuurlijk Kensington. En dit is nummer 1 voor tot aas nooit nice van Zalnoeren. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
4: Om het weekend extra goed te beginnen.

Adults en She Sells Sanctuary Dungeon 84 en daarvoor Hearts and Alone. Op deze 11e september van het jaar 2020. Ik wens je een hele goeie jongen. Dit is hem, 12 uur van Siepstoorzender hier bij RTV Spannenburg. Het is weer zo'n oerwist en dat betekent de tier de top 40 lijst uit het verliezen. Elke week in het 12 uur van dit programma gaan wij weer om in het iets naar een top 40 lijst uit het verliezen. En dat doen we natuurlijk deze week weer. Deze week gaan wij verom in de tijd naar week 37 van het 1980. Zoals altijd draaien wij de nummers 10 tot en met 1 uit deze lijst. Deze week van week 37, 1980. Zitten we heel veel goede muziek in. We gaan er natuurlijk nog even door de oren 30 nummers zien die wij dit oren helaas net kunnen draaien. Savine Wijpen, nummer 11, ILO en All Over The World. Nummer 12, Viva Messera en Margarita. Tretjen, Viva Olivia Newton-John en The Elite Orchestra. En nummer 13, Mike Xanadu. Cliff Richard, Dreamin', nummer Sanchen, Queen en Another One, Bites the Dust, nummer Jochentjen, Bob Marley en The Wailers. En Could You Be Loved, 21, Nieuw Voor en Meisje, Ik Ben Een Zeeman, 22, Oscar Harris en Disco Calypso, 24, Stevie Wonder en Master Blaster, 22, Kate Bush en Babushka, nummer 29. The Cure ziet er in en Avarest nummer 31, 32, Wiefe de Electronica's en De Vogeltjesdans. Robert Palmer en John and Mary, 34. The Cartridges en If It's Alright, With You Baby, 36. The Pointer Sisters, He's So Shy, sting op 38. En nummer 40, Wiefer, The Joe Jackson Band en The Harder They Come. Dat alles in deze lijst van Wieke, Sonnen 30, 89. Wij beginnen op plakje nummer 10. Mooie muziek van Odyssey en It's Use It Up en Wear It Out op nummer 10 in de lijst van Wieke, Sonnen 30, 89. Dit is nummer 10.

Ja, dikke instrumentale plaat van Emerson, Lake en Palmer en de Peter Gunn Team. Op nummer 18 de lijst van Wieke, Sonnen, 30, Njontje, 80. Dit wie nummer 18 de lijst. Deze noting voor dit nummer, wie plak je nummer voor jou? En ik tole Wieke in de lijst van Wieke, Sonnen, 30, Njontje, 80. Emerson, Lake en Palmer is de naam van de Britse band uit de jaren 70. Die werd indeeld bij de Progressive en Rock Band. Ze komen Satoshien. Uit Sydney, boy. Nou ja, hartstikke mooi. Zijn vrouw in de jaren 70. Hij is heel veel goeie muziek maken. En dit is ding op plakje nummer 8. De Peter Gunn Team van Emerson, Lake en Palmer. Wij gaan verder op plakje nummer 7. Mooie muziek van Leo Sayer. Leo Sayer, het is een Britse popzanger. Zijn bijnaam heeft hij te danken aan zijn krulkapsel. Die meestal kan denken dat hij op een ambitie op een leeuw ligt. Ik heb je foto's van hem staan. En inderdaad, als je daar zou uitdenken, dan heeft hij inderdaad een beetje een kapsel van een leeuw. Hij is momenteel 78 jaar oud en wennet in het Verenigd Koninkrijk. Vooral in de jaren 70 en 80. Een aantal verschillende hits het ervan. En we vinden hem op een plakje nummer 7 in de lijst machine dikke hits. More Than I Can Say. Leo Sayer in de lijst op nummer 7.

Nummer 4, Viver Spargo, de Nederlandse popgroep op nummer 4 in de lijst. En Head Up To The Sky, nummer 4 via hun heeste notering. En maar liefst een Jochen Wieken in de lijst van Wieke, Sonnen 30, Njontje 80, Spargo. En Head Up To The Sky, daarvoor op nummer 6, de Dolly Dots en Hela Di Ladido. Dat alles in deze lijst van Wieke, Sonnen 30, Njontje 80. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Er zijn alle Utgen tips, alle leuke dingen wat er dan is in onze regio. Miljoen Utgen tips naar de redactie. Nice, apenstaartje, rtvspannenburg.nl. Zevenjen, wij gaan naar de garage sale in Bakhuizen. Liefhebbers, verkoopjes, kennis, sneuren. Tot september terecht bij de garage sale in Bakhuizen. Verspreid toch het hele dwarp binnen maar liefst 53 adressen die toch al mooi. Muziekers kennen van nou Jelwert zien tot 3 uur op ziek naar 1200 spul. Verzamelobjecten of andere vondsten. Ver een hapje en een drankje kennen willen uitweken bij de Spar, de Café Het Zieltje of de Likarne. Toiletten binnen beschikbaar bij MFC De Geerte. Op de kerk is Ikiepen. Daar is de Median Orgelspel te jaren. En een tentoonstelling is daar te bezieken. Dat is dus in Bakhuizen. Dit komende weekend morgen sneun. Van nou Jelve Tien. Dan gaan we nog even naar proeven en genieten tijdens Lekker Lemmer. Rond de dag in Lemmer stiet 9, 13 september. Alles in het teken van Lekker Lemmer. Van nou 12 uur tot 6 uur. In de midden presenteren restaurants uit het Warpen. Uitrinnende culinaire hapjes en drankjes voor een lietse bijdrage. Naast de proeverij is er een streekmarkt met producten uit de regio. Op verschillende podia's in onder meer live muziek is 30 jaar. Voor bands ziet er een springkussenkleer en heel volle winkels is in het centrum binnen Iepen. Iepen hun waren voor bezoekers. Dat is dus in Lekker Lemmer. Dat is komende snijn. Zijde ik nog een kaartenworkshop met Linoprint. Bij jouw conceptstore onder Midstraat 153 aan Jouweren wordt nu 12 september een workshop Linoprint en houden. Tijdens deze 12 uur durende workshop moet je deelnemers hun eigen lino-leusel stempel voor deze gutsen. Vervolgens wordt de stempel gebruikt om uitdrukken te maken voor een handgeschept papier op A6 formaat. Deelnemers gaan naar huis met hun eigen stempel met daarop 12 gemaakte wenskaarten. De workshop duurt van 12 uur tot 4 uur en onmelden is verplicht en dat kan via de website van jouwconceptstore.nl. Zij is er nog meer naar uit de Fries kan baren. Hoe meer natuurlijk over de boerinnen daar, die nemen vaker het voortouw. De boerinnen, meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Download de vernijde app of joch op onze televisiekanaal. Hoor u in de gaten binnen oerrol te vinden. Jazeker. Wij gaan verder met de top 40 lijst uit het verlienen van Wieke, Sonnen 30, Njontje 80. Jawel, we gaan naar je BZN, de band zonder naam der Rute Volendam. Wij. We vinden ze op nummer 4 in de lijst. Nummer 4 is ik hun heeste notering en maar liefst een Jochen Wieken in de lijst van Njontje 80. Ik heb een plaatsje erbij, zocht van nou vinyl, dus het kraakt weer lekker. Ja, wat is dat mooi, hè? BZN vinden wij op nummer 4 in de lijst. Dit is nummer 4, Rocking the Trolls.

Jeroen Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar zijn reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

Nummer 12 in de lijst, liever Diana Ross en Upside Down. Nummer 12 wie haar heeste notering en maar liefst 14 weken in de lijst van Nieuwentje 80. Diane Esterman Erlyn Ross. Het is een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd bekend, maar natuurlijk The Supremes. En startte letter een succesvolle solo carrière. Momenteel 82 jaar oud en woont in Detroit, Michigan. En is 82 jaar oud dus. Ze staan in deze lijst van weken 38, 89. Nummer 2, Upside Down, Diana Ross. Ja, dan ben wij takken om plakje nummer 1 met de Zweedse formatie. Abba, jazeker. We vinden ze op plakje nummer 1 in de lijst van Wieke Sonnen 30, 89. Mooi, jawel, een van hun mooiste platen. Ja, er zijn natuurlijk heel volle goede muziek maken. Abba, ja, neem het zalig en maar op. We kent net iets opnemen. Nou ja, dan gaan we terug met nummer 1. Dit is Abba en The Winner Takes It All. Op nummer 1 in deze lijst van Wieke Sonnen 30, 89. De heeste notering, die nummer 1. En natuurlijk 14 weken in de lijst van Wieke Sonnen 30, 89. Dit is de Zweedse formatie Abba en The Winner Takes It All.

Prachtig, prachtig, prachtig. De Zweedse formatie ABBA en The Winner Takes It All. Op nummer 1 in deze lijst. En mooie afsluiten van dit horen. Dit wie hem dan Siep Stoorsender met Else Freetjoen. Tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooi de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke Sonnen 3080. En dit wie de nummer 1 in ABBA en The Winner Takes It All. Na week ben ik de wet tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Na week de lijst van Wieke 3082. Het lijstje van we zitten heel volle goeie muziek in. Dus na je week zeker weer afstemmen op het hert van de Vrieske Marren. Nooi acht uur, even wat oors. Harde radio Spannenburg voor het laatste naar je Zuidienregio. Maar natuurlijk de goeie muziek. Het hele weekend binnen de weg live programma's te heren. Dus bloed erbij zoek ze. En graag ont na je week weer tussen 6 en 8. Goed weekend. En wij gaan eruit. Zo mooi Dio en Rainbow in the Dark. Ja, zeker. Goed weekend en graag ont na je week weer. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Van harte welkom bij aflevering 321 van Even Wat Oors. Waarin we zijn begonnen met Geen Rem, Vrouwtje. De laatste single van haar. En bij ons gaat de komende 4 uur gaat de rem er ook af. En hier bij Spanenburg daar gaan we de 4 uur volmaken. Bij NOF doen we de eerste 2 uren die er bijzonder interessant uitzien. Nog eventjes voor Spanenburg. Straks in het derde en vierde uur dan hebben we onder andere het filmhuis Jouweren hebben we mee gesproken. En dat uur doe ik samen met Janna, film natuurlijk. En het laatste uur hier doe ik met het shirt van Popta. Dat staat eigenlijk een beetje in het teken van metal. En ook het Keihut Festival gaan we even aandacht aan schenken. We hebben gesproken met Sian Sterkenburg, de assistent programmeur. Dus die kan ons daar alles van vertellen. En draaien we ook bijna alle artiesten die daar dan in de line-up staan. Dus dat gaat er keihut aan toe. In de eerste 2 uur... Dat is heel erg bijzonder. Sowieso straks in de 2e uur hebben we Boukjes Beleving. Zij heeft weer haar gedachten op papier gezet over de muziek waar ze de afgelopen weken mee in contact is gekomen. En ja, de eerste uur, we kunnen weer een naam van onze verlanglijstje afturven. En die stond eigenlijk best wel hoog. Mr. en Mrs. die zijn in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
2: Hey.
0: Ja, want ze doen het al jaren, doen ze het heel goed. En ik ken ze ook al een stukje langer. En dat blijft toch achter in je hoofd brobbelen. Zeggen van, als we die hier dus een keertje kunnen krijgen, dan zou dat wel mooi zijn. En jullie komen ook nog uit de buurt.
1: Ja, we komen heel erg dichtbij. Ja.
2: Gewoon een thuiswedstrijd.
0: Ja. Nee, maar ze zijn nog bijna niet op de fiets. Maar,
1: ja, was wel leuk geweest.
0: Ja, maar het is een beetje pruts weer. Dus toch maar even lekker met de auto.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen even praten. We gaan ook heel veel van jullie muziek gaan we draaien. Niet alleen van jullie eigen muziek, maar ook van jullie favorieten en de artiesten waar jullie straks begin oktober mee gaan optreden. Dus dat is ook wel heel erg bijzonder. En laten we zo meteen even lekker doorpraten. Eerst gaan we luisteren naar Need You Now. En ja, dat is nu Lady A, maar vroeger was het voor mij Lady Antebellum. Maakt niet uit. Need You Now. Lekker.

0: Maar nu hebben we hem geluisterd naar Mr. & Mrs. Changing Waters. Ja, dit is alweer een nummer van een jaar, anderhalf jaar terug.
1: Ja.
0: Was dit van het album waar jullie de release party op de bodem van een zwembad hebben gedaan?
1: Ja,
0: een
1: precies,
0: leeg zwembad?
1: Ja, precies. Ja. Ja, van vorig jaar februari.
0: Ja.
1: Een leeg zwembad. Ja, was wel heel vet.
0: Ja, nou, het is sowieso prachtige muziek wat jullie doen. Het is een soort van Engelstalige pop-Americana.
1: Ja.
0: Is het wat jullie doen. Het is ook redelijk, ook heel erg toegankelijk. Ja, want jullie timmeren nu als dit duo al jaren aan de weg. Maar als Mr. & Mrs., dat is eigenlijk pas sinds 3 jaar.
1: Ja, tweeënhalf.
2: Eigenlijk sinds, we hebben inderdaad heel lang, we zijn op huwelijksreis gegaan samen. En we hadden niet heel veel geld gespaard. Dus we zeiden, we moeten ook wat geld verdienen.
0: Ja.
2: En we speelden niet heel veel muziek samen eigenlijk nog. Maar toen zijn we samen gaan optreden. Door Europa hebben we gewoon van plek naar plek. En zo hebben we gewoon koffer open. En mogen we hier een nachtje staan. En dan spelen we voor jullie. Mm-hmm. Eigenlijk zo 5 maanden rondgereisd. Toen kwamen we terug in Nederland. En toen zeiden de mensen, kregen we berichtjes via Facebook. Van, hey, kunnen jullie hier ook optreden? Of bruiloft en zo. En zo is het eigenlijk 7, 8 jaar gegaan. En toen hadden we zoiets, toen begonnen we wel wat te kriebelen.
0: Ja.
2: We hebben nu heel lang andermans muziek gespeeld. Maar wat kunnen wij zelf maken?
0: Ja, je hebt
2: met
0: op een gegeven,
2: tweeën, zeg
0: je
2: maar.
0: Hebt op een gegeven moment ook gewoon je eigen verhaal te vertellen.
2: Ja. Ja. En hoe klinkt dat als we dat samen doen? Want los van elkaar hadden we wel dingen gedaan, maar samen nog niet.
0: Nee.
2: En toen we daarmee zijn begonnen, zeiden we, maar dan willen we ook een naam die als die op de poster staat van een groot festival. noem maar iets heel random, Pinkpop bijvoorbeeld. En dan staat Mr. & Mrs. Hospice. Ja, dat is gewoon te lang. Dat moet gewoon cool zijn, gewoon Mr. & Mrs.
0: Dat is ook gewoon internationaal, want Hospice, dat is toch een beetje een, als je een kunstgebied hebt, zeg maar dan.
1: Niemand kon eruit spreken.
2: Nee, het was Hospice, Hospers.
1: Ja,
2: dat ging
1: altijd mis.
2: Ja, ging altijd mis eigenlijk.
0: Nou ja, maar dit is een catchy name, zoals het dat dan noemen. En dat was ook meteen bedacht op een of andere manier dat jullie dit genre gingen doen? Of waren dit ook al de type songs die jullie als cover duo deden?
1: Nee, niet het type. Nee, toen deden we eigenlijk van alles. Van echt feestnummers tot aan Nederlandstalig, tot aan wat er ook maar nodig was.
2: We hebben meestal Engels altijd gezongen, zeg maar. We deden wel wat Nederlands, maar meestal was het Engels wat we deden. Dat lag ons beste. En als we de muziek luisteren zelf, dan is het wel vaak country-achtige songs.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft wel. Maar in het begin was het voor ons ook heel erg ontdekken. Ja, als we nu samen gaan schrijven, wat vinden we vet? Wat inspireert ons eigenlijk beide? Dan ga je gewoon uiteindelijk gewoon de gitaar pakken. En dan kom je erachter dat je dat wat voor melodieën eruit komen. En dat die
1: het
2: verschillend
1: eerste schrijfweekend
2: zijn.
1: Was echt dat jij met de lijntjes kwam van ik dacht, oké. Kijken of we hier wat mee kunnen. En toen ben ik naar buiten gegaan, weet je nog? Ik heb een rondje gelopen. Kom ik met melodieën waarvan jij dacht, oké. En die hebben we gecombineerd. En dat was eigenlijk dat we dachten, dit is misschien wel Mr. & Mrs.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nog wel wat we steeds aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Dat er echt van beide wat in zit.
0: Het is ook zo van, omdat jullie dus al als elkaar zo lang kennen, zo lang muziek met elkaar maken. Op een gegeven moment dan, als paar, als stel, heb je ook verschillende fases en groei je ook met elkaar. En er zijn nu ook kinderen zijn erbij. Dus dan verandert in het hoofd sowieso en in de gedachten sowieso dingen. Ja. De gevoelens sowieso. Je hebt dan wel een hele mooie kans om als duo ook te gaan groeien in jouw muziek en je verhalen die je gaat vertellen.
1: Ja, je kent elkaar heel goed.
0: Ja.
1: Dus je beleeft ook dingen samen. Maar het is ook zo dat de ene wel met bepaalde onderwerpen zit en die wil dat daarover schrijven. Ander misschien wel minder. Dus het is ook een beetje geven en nemen.
0: Ja.
1: Soms rolt er bij jou in één keer een song uit waarvan ik denk, het is niet per se van mij, maar hoe kunnen we daar Mr. & Mrs. van maken?
0: Ja.
1: En dat is wel heel, heel tof.
0: Ja. En nu zijn jullie getrouwd, kinderen, stijl, huisje, boompje, beestje en een gitaar erbij.
1: en een kat en een poes.
0: En een kat. Maar is het dan ook zo dat je bent op een gegeven moment ergens mee begonnen. Is er dan ook wel eens dat je genoeg van elkaar hebt? Dat je zegt van ik ben even 2 weken niet? Ik kan me heel goed voorstellen dat je als stijl ook wel eens een keer, zeker als
2: misschien dat vriendenkop er gewoon even af kan doen. Dus dan praten wij even. Nee, eigenlijk hebben we dat niet. Alleen het is wel zo natuurlijk, je merkt wel, soms zit je anders in je energie. Of ja. Je hebt verschillende seizoenen. Dus ik bedoel, ja. Dat heb je door de week heen, dat heb je door de maand heen, dat heb je door de jaren heen. En dat beleef je wel samen.
0: Ja.
2: Alleen als stel lukt het ons wel heel goed om gewoon, om dat te handelen. Maar het is wel zo dat het heeft wel verschillende momenten. De ene keer gaat het heel lekker en de andere keer denk je, nou ja.
1: Maar creativiteit is ook niet echt, kan je niet altijd te vangen. En als ik me creatief voel of ik zit op een inspiratiegolf of creatiegolf en hij net niet of andersom. Ja, dat is natuurlijk dan wil ik iets van hem wat niet lukt bijvoorbeeld of andersom. Ja. En dat is, ja, daar moet je dan dat accepteren.
0: Ja, als stel zijn, dan moet je sowieso weten wanneer je even een stapje terug moet doen. Je koest moet houden of even gewoon ja knikken en elkaar gelijk geven.
1: Of we gewoon even over hebben. En dat helpt ook. Want dan zegt de ene gewoon, ja, ik heb gewoon, weet je, ik voel het nu even niet om muziek te maken of iets te doen voor de muziek. Nou, en dan is dat is ook goed.
0: Ja. Nou, en wat ook goed is, jullie gaan straks live gaan jullie zingen. Dat gaan jullie komende zondag gaan jullie dat ook doen. Ik zag afgelopen zomer het Scootsjesjournaal op Max. En daar deden jullie het Fries Volkslied.
1: Ja.
0: En jullie mochten ook even meepraten, zeg maar, aan de desk. En dat was supergezellig. Mensen kunnen dat wel even nakijken bij Uitzending Gemist of zoiets ergens. Hartstikke leuk. Ik heb het ook opgenomen. Gaan we misschien nog eens een keer uitzenden. Ja. En dan in één keer word je gepromoveerd, zeg maar, naar de eredivisie. En mag je bij Heerenveen de boel openen.
1: Ja, ja, heel leuk.
2: Ja, dat is wel
0: leuk.
2: Dat is wel een cadeautje in één keer. Ja.
1: Het was wel grappig.
2: Het was eerst wel heel erg vet. Want we hadden nog nooit op landelijke tv gespeeld.
1: Nee.
2: En dan ga je het Fries Volkslied doen.
0: Ja.
2: En dat is best wel bijzonder. En voor het Scootjesiel, voor jou wel iets wat je...

0: Echt een berichtje.
1: Ja. Ja. Nou, dat heel veel mensen die gaan, die kennen dat liedje, dus die kunnen dat mooi lezen.
2: Ja, dat is wel de grootste meezingen tot nu toe van Mr. Meezers. Ja.
1: Nou, we gaan zometeen jullie live. Als jullie klaar zijn met live, gaan we daarna even verder praten. We doen eerst eventjes Calm After the Storm van Colin Linnets. Dat is ook een soort van voorbeeldje van jullie. Zo van, nou, dat zou heel leuk zijn als het zoiets wordt kan.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar Calm After the Storm.

0: Nou, dit was The Other Man van Boas. Heeft inmiddels ook weer een nieuwe track heeft hij uit. Een samenwerking met The Road, Family Tree. Ook allemaal leuk even te beluisteren op de streamingsdiensten. Maar Boas, zijn naam, die komt vaker voor. Want ook Can't Fall Asleep, Mr. and Mrs. Dat is een soort van collab writing dingetje met Boas van jullie.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat ontstond op een zomeravond in de tuin bij het kampvuur. En we zaten gewoon lekker te kletsen, want we zien elkaar best wel veel.
0: Ja.
1: En onze oudste zoon, die kon niet slapen. Die zat nog voor zijn raam en die wilde het liefste gewoon bij zijn. En Freek, die pakt op een gegeven moment de gitaar en die begint met Can't Fall Asleep. Ik weet niet hoe.
2: Ja, dat was de zin. Ja.
1: Dus was de zin. En vervolgens zei Boas, oh, dit is cool. Ja. Oh, en toen hebben we het afgeschreven. En,
0: En jullie kennen elkaar al langer, want jullie hebben ook al eens een keer een kampeersessie met elkaar gedaan in een camper of zo. In een caravan, hoe was dat ook
1: alweer? Oh ja, twee jaar
0: terug of drie zomers terug, zoiets?
1: Ja, nee, was het niet vorig jaar of twee jaar? Toen deden we zo'n campersession.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een try-out.
2: Dachten we, dat was wel cool om te doen. Ja. Om zo nu een campersessie te doen. Maar het is bij één try-out gebleven.
0: Ja.
2: Je moet ook wel weer organiseren altijd. Hè?
0: Meteen op het hoogtepunt stappen.
2: Ja. Maar dit was wel een primeurtje zo net. Want we hebben deze song nog nergens live opgenomen. Is ook nog niet uit. Het komt op de nieuwe EP.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg cool.
0: En is dit dan ook een nummer wat... Want ja, daar hebben we het eigenlijk al nog niet eens over gehad. In oktober dan staan jullie in het Balwerk in Poort. Snake.
1: Ja.
0: Dan staat Boas, die staat in het voorprogramma. Mag je het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Maar is dan dit ook een nummer wat Boas dan met jullie mee gaat doen? Of?
1: Ja, Boas is een gastartiest die avond. En hij gaat een eigen nummer, een nummer van hemzelf doen. En deze gaan we zeker met z'n drietjes doen.
2: Ja, dat leek ons heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat is sowieso een prachtig vooruitzicht. Zeker jullie stijl muziek samen met Boas. En ook de derde persoon die er deze week bijgekomen is, Tim Dawn. Dat is een prachtige line-up. Dat is eigenlijk niet te missen.
1: Nou, precies.
0: Ja.
2: Mooi gezegd.
1: Ja, zijn we ook heel blij mee dat Tim erbij is gekomen. Ja. We zochten al een tijdje een voorprogramma van... Ja, wat matcht dan met ons en wat willen we? En uiteindelijk, in één keer kwam ik met...
2: Ja, ik zei tegen Trien van al die muzikanten... Zoek je er een uit? Zijn zo weinig met de knot? En zoek je er een uit met de knot?
0: Ja.
2: We hebben twee mannen met de knot op het podium.
0: Die hadden we al.
1: Nu het voorprogramma en het
2: Als ik eruit val, kan hij eventueel invallen. Dat is een voordeel.
1: Ja.
0: En Boas kan ook wel een knotje.
1: Ja, die heeft ook wel wat haar. Mannen met lange haren
2: op het podium.
0: Nou, het optreden in Sneek, dat was vrijdag.
1: 9 oktober.
0: En zijn er nog kaarten? Nog een paar, geloof ik, hè?
1: Nou, we hebben een grote zaal, want er is geen kleine zaal daar. Nee. Ja. Maar er zijn nog kaarten, ja.
0: Nou, dat is zeker de moeite waard. Ik, het vierde uur, dan praten we ook met Sien Sterkenburg, ook van de Poort. En die zegt ook van, er zijn hele mooie dingen op de rol. Nou, jullie staan er onder andere ook op. Jullie staan op hetzelfde podium als Exhibit, die straks aan het einde van het jaar komt. Dat is heel wat anders trouwens. Maar aan de andere kant, we zien er naar uit om dit soort dingen meer van jullie te zien. Jullie focus ligt nu op het optreden en op het uitbrengen van een EP of van een album. Maar hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, nu is straks de EP.
0: Ja.
1: Dat is in oktober, 2 oktober, een week voor de show.
0: Ja.
1: En dan gaan we opnieuw kijken hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien. We maken vaak een beetje een lijstje van, waar willen we naartoe? En we hebben vast een lijstje met festivals waar we hopen of waar we heen willen ooit.
0: Ja.
1: Of misschien als het volgend jaar niet is, maar misschien de jaar erop.
0: Gaan we regelen.
1: Ja, precies. Nee, er zijn natuurlijk wel wensen en dromen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk cool als je die droom op een gegeven moment steeds een stapje dichterbij komen.
0: Nou, zijn jullie hier met z'n tweeën? Dat kan heel goed, met z'n tweeën op stap, muziek maken. Ja. Maar doen jullie ook dingen met een volledige band? Of wat voor smaakjes hebben we allemaal bij jullie?
2: Als je het hebt over muziek maken, dan moet je ons met de hele band hebben. Want dat is wel, dat is echt gek. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gewoon met z'n allen op het podium en dan gewoon...
0: Volle bak.
2: Ja, volle bak. Ja, we staan er met z'n zessen. En, dat is gewoon heerlijk. Want dan zingen we liedjes... Zo zeg ik het altijd. Ja. En dan maken we muziek.
0: Ja. Nou, een powerset is altijd goed. En jullie kunnen heel klein zijn qua muziek. Ja. Maar zeker als je een soort van kolkende menigte voor je hebt, dan met je energie van live muziek, dan komt dit soort muziek komt nog beter tot zijn recht.
1: Ja, je hebt veel meer, het is veel meer muziek. En
2: ja, het is gewoon heerlijk om in deze nummers die gitaren er doorheen te hebben. En wat wij beide heel erg leuk vinden, is gewoon heel veel van de dingen die we maken is met kleine groepjes. Maar als je dan met de hele band bent, dan ben je gewoon, je doet het met z'n allen.
1: Met z'n allen.
2: En dat is fun.
0: Dan groeit een nummer ook, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Zondag komen we allemaal weer bij elkaar. Alle jongens heb ik dan weer om me heen van de band. Ja. Ik als enige vrouw. Maar daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Om gewoon met z'n allen en dan gewoon ons voor te bereiden voor de show. En gewoon iets met z'n allen neer te zetten.
0: Nou, en alle Heerenveen supporters die komende zondag. Telstra was het geloof ik,
1: ja,
0: toch?
1: Telstra.
0: Ja. Dus dat wordt een dolle wedstrijd. En jullie staan in het voorprogramma van de grote mannen. Dat is natuurlijk een reuze ervaring.
1: Ja, absoluut. Ik denk ook dit krijg je niet nog een keer. En ik denk dat ik heb er ook gewoon heel veel zin in. Het is natuurlijk ook een beetje spannend, maar we Friese volkjes kennen we wel.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat het gewoon een belevenis gewoon op zichzelf echt wel cool is.
0: Ja, en als je de tekst kwijt bent, dan kun je altijd de microfoon richting het publiek houden. En dan zingen ze helemaal mee.
2: Wat een meezinger.
1: Ja, precies.
0: Prachtig dat jullie er waren. We gaan zo meteen nog even een Joyride even draaien. Dat is ook zo'n lekkere track die we op een vrijdagavond regelmatig even langs laten komen. Want dat is gewoon een lekker nummertje. Veel plezier en succes in Sneek. En zeker ook in Heer Veen straks. Prachtig dat jullie er waren. En we blijven jullie volgen. En ik hoop tot een volgende keer.
1: Super bedankt dat wij mochten komen. Hartstikke
2: leuk. Absoluut.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinévoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing,

0: Ja, en daar was Tim Dawn nog eventjes. Story of My Life. Volgens mij is dit een van zijn grootste artiesten. En deze gaan we ook in Sneek meemaken. Op 9 oktober. Ja, samen met Mr. & Mrs. Nou, jullie zijn er nog steeds. Goede act dit natuurlijk om erbij te hebben. Hè?
1: Ja, ik vind hem echt fantastisch. Hij heeft zo'n mooie stem. En goede songwriter. Ja, ik ben heel blij met dat hij er is. Ja, ja.
0: Nou, en ik was ook, Niels en ik, wij waren er ook heel blij mee dat jullie hier waren. Nogmaals bedankt. We gaan afsluiten zometeen naar het nieuws. En wat na het nieuws, dan hebben we nog de broerige zomerhit van Darcy. Doen we Boukjes Beleving. En dan hebben we nog muziek van onder andere Ramstein. Ja, dat is weer even wat anders. Anonemia en Steven Jansen. Tot aan het nieuws hebben we nog Sabine, Laat Me Los. Die hebben we volgende week op een koffie. Dus het gaat lekker door met live muziek. 2 oktober komt haar album uit. Dus ze heeft ook wat te vertellen volgende week. Tot aan het nieuws, dus Laat Me Los van Sabine en Thinking About Law van The Wild River en Vrabel. Vrabel? Ja, nou ja, dat staat er. Dus Niels, dan gooien we erin en dan zien we na het nieuws wel weer verder.

0: maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
3: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar voor jou.
1: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
3: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie.
4: Henkie.
3: Dat heb
0: ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e uur van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Os, waarin we zijn begonnen met de broeierige zomerhit. Ja, het kan nog net eventjes, het is buiten niet zo heel lekker weer meer, maar ja, dan doen we het even met de muziek van Darcy, Shine Through the Summer. Ja, en Darcy, dat is natuurlijk Arjen Kiel, die zit erachter. Gaan we trouwens volgende week weer even mee praten, de bandcoach van de popschool Jouweren. Ja, wat hebben we dit uur allemaal nog? Nou, sowieso allemaal lekkere nieuwe muziek. Ook Boukjes Beleving doen we straks in het laatste half uur. Ja, wij doen eventjes een noordelijk talent. Gaan we even draaien. Amy Misty. We draaien Nostalgie Wordt Mijn Dood. En dat is ook haar EP. Die komt straks uit. Die is al uit trouwens, moet ik wel eens zeggen. Er zitten 3 tracks op met een intro en een outro. Dus dat is best wel nieuwsgierig. Nostalgie Wordt Mijn Dood gaan we draaien. Maar ook Untouchable van Lorena and the Tides. Van het album Wildfire. Is al een paar weken uit. Is ook een release show geweest in Paradiso in augustus. Dus dat is best wel goed gedaan. En ja, ook hebben ze dit jaar al een Engelse tour gehad. Dus ja, dat is ook wel heel nieuwsgierig. Zeker om in de gaten te houden. Lekkere muziek van Lorena and the Tide, Untouchable.

Dingen die ik doe en zo, het hele plaatje gaat het goed. Van binnen soms wel heel veel onrust. Als ik rust heb, dan krijg ik heel veel onrust, omdat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg aan het doen ben. Ook als ik in bed lig of zo, dan, en ik wil slapen, dan

0: verwachtingen. En dat vind ik niet chill altijd.
1: Hi, ik is Jennifer Zamudio en jij luistert naar Even Bad Oost. En hier is mijn nietste enkelsnit.

Nou ja, nu weten we het wel. Jennifer Zamudio, haar nieuwe single, Nooit Geweet. Vorige week, of die week ervoor, voor het eerst gedraaid. En ja, deze is wel weer even lekker. Daar kunnen we wel de herfst mee door. En ja, waar ook de herfst mee door kan, dat is de popronde. Die begint morgen in Nijmegen. Er zijn een stuk of 5, 6 Friese artiesten die daaraan mee gaan doen. We gaan zelf ook eens eventjes met 2 of 3 gaan we mee op stap. Daar gaan we dan ook even verslag van uitbrengen. In de uitzending en op de socials natuurlijk. En we hebben al een klein voorproefje gehad afgelopen zondag. Maite die trad toen op bij Veskes. Nou, we hebben dat eerder ook al gemeld samen met Grimtorsk. Die is hier ook geweest. En Alexander Moto, die hadden met z'n drieën een optreden. Prachtig allemaal, goed gegaan allemaal. En daar hebben we een opname van gemaakt. We gaan zometeen een van haar liedjes Alinnig gaan we even draaien. En ook de laatste single van Jane Jirgu, Chamber of Hearts. Het is de tweede single en het album komt 8 oktober komt uit. Dus van het gelijknamige de titel. Super interessant allemaal. We gaan het allemaal mooi in de gaten houden. En we gaan er nu eerst naar luisteren.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: is wasted.
1: Nou, dat was Niels Buijs met Fake Fun. Dit is zijn laatste single. En dit is de voorbode van zijn album wat 25 september uitkomt. Hij heeft 9 oktober heeft hij een album release show. En in november komt hij bij ons naar de studio toe. Dan gaat hij live voor ons zingen. Eigenlijk wat Mr. en Mrs. vandaag ook bij ons hebben gedaan. Daarvoor hebben we geluisterd naar Steven Jansen, Splinter en Bakkies. Binnenkort maar weer eens eventjes gaan horen hoe het in Zuid-Afrika gaat. Of er nog ontwikkelingen of nieuws is. Altijd nieuwsgierig wat daar gaat gebeuren. En in Leeuwarden gaat volgende week ook wat gebeuren. 17 september hebben we de kleine poproute. Dat is eigenlijk de grande finale van een kleine tour van het afgelopen jaar. Alle artiesten die daaraan mee hebben gedaan, die zwerven Leeuwarden door. En op verschillende plekken is wel even via Friesland Pop de socials te kijken van wat er allemaal gaat gebeuren. Super nieuwsgierig allemaal. En ja, dat is eigenlijk een soort voorbode van de popronde. Dat is 9 oktober. Ja, daar gaan we zelf ook even live radio maken. Dat volgt allemaal nog. 18 en 19 september, dan hebben we de Nacht van 8. Dat is in Ter Kapelle. En daar heb je in 2 avonden, 2 hele gezellige avonden in het vooruitzicht. Frederik de Zwetser en Vol Gas, die komen vrijdags. Dat is een friske joen met wat andere DJ's eromheen. En ja, de zaterdags, daar komen de Party Animals. En ja, wis. Dus ja, dat belooft weer een gekke boel te worden. Volgende week zaterdag. En ja, volgende week woensdag, dan is op Omroep Friesland is Noordwien live. Dan, daar is dan No Saint te beluisteren en te bekijken. Vandaag was de opname en ik was zelf ook uitgenodigd voor een praatje te maken met Willem de Vries, de presentator van het popmuziekprogramma van Friesland, Noordwien live. En ja, ik mocht daar praten over even wat anders, wat we allemaal gaan doen. En niet alleen hier bij RTV Spannenburg en RTV NOF, maar vanaf oktober ook bij Omroep Zilt. Nou, en niet alleen dat, maar ook de evenementen die ook op onze aankondigingsposters staan. Daar heb ik over mogen praten. En ja, dat wordt de 23e uitgezonden bij Omroep Friesland. En later komt het op YouTube. Nou, er zal vast nog wel eens een keer een linkje komen. Nou, heel verhaal allemaal. Laten we nou maar even een stukje muziek doen. Voordat Boukje haar beleving met ons deelt. We doen Homewrecker met Somber.

Sprookjesbeleving, aflevering 41. Waar ik dacht, oh nee, nu alweer, kwam vanuit de thuisfront de vraag of er alweer kruidnoten in de winkel waren en of ik die dan mee wilde nemen. Dus misschien zit jij ook al heerlijk te genieten van een schaaltje kruidnoten, terwijl je luistert naar deze 41ste Boukjesbeleving. Fijn dat je er deze maand weer bij bent. Jammer dat de zomer alweer bijna ten einde loopt. Aan de andere kant betekent het ook dat ik het nieuwe programma van mijn vrijwilligerswerk kreeg en weer kon inschrijven op mooie voorstellingen. Maar het betekent ook dat radioprogramma's terugkomen van een zomerstop. En daarmee weer prachtige, voor mij onbekende muziek. Zoals Somber met het nummer Undressed. Een Amerikaanse singer-songwriter die geschoold is in het zingen van klassieke arias in het Italiaans en het Duits. Daar is hij mee gestopt. Hij kwam in 2026 in de top 3 in Nederland met het nummer Homewrecker. Soms kies ik voor echt alleen maar luisteren, maar soms combineer ik het ook met een andere hobby, namelijk lezen. Dat deed ik ook deze keer. In één keer keek ik op uit mijn boek om beter te luisteren en mee te bewegen. Wat ik hoorde was rauw, stoer en warmte in de stem. Het bleek het nummer Evelyn van The White Buffalo te zijn. Muziek en herinneringen. Het blijft wonderlijk wat er dan in een spontaan moment kan gebeuren. Manhattan van G-Race kwam op de radio voorbij. Het bracht me direct terug naar de tijd van Tienertour en de popfoto Vendag. Met een live optreden van deze band en een zangeres die me ook met haar kapsel inspireerde. Samen met een vriendin in de trein naar Wassenaar. Schrijven is bij mij al heel vroeg begonnen, want ik had toen al een notitieboek mee, waar ik onder meer beschreef dat er zo'n leuke jongen naast me zat, waarvan mijn vriendin na het uitstappen vertelde dat hij mooi mee had zitten lezen. Ik kan soms wakker worden met een liedje in mijn hoofd, maar onlangs gebeurde er iets anders. Ik werd wakker en mijn eerste gedachte was: vrijdag, nieuwe muziek. En nog voor ik iets had geluisterd, werd ik daar al blij van. Omdat het de dag was waarop het nieuwe album Sanctuary Park van de Jayhawks uitkwam en Niels Buis het nummer Fake Fun uitbracht. Oude rotten versus jong talent. Beide de moeite van het luisteren meer dan waard. Ik was heel erg benieuwd of ik nog net zo onder de indruk van de Jayhawks zou zijn als ik destijds was van de cd Hollywood Town Hall die ik grijs heb gedraaid. Ik kan de muziek nog steeds waarderen, merk ik. Bijzonder om te horen hoe de stemmen naarmate ze ouder worden toch veranderen. Mijn lijst powervrouwen heb ik ook weer uit kunnen breiden. Onder meer met Fabienne Julie. Zij is een van de deelnemers van Popronde dit jaar en heeft een heel mooi levensmotto: radicaal hoopvol. En hoop brengen klinkt voor mij absoluut door in haar muziek. Een andere is Inge Lambeau. Van haar heb ik het nummer Like a Phoenix toegevoegd. Het nummer waar ik deze beleving mee afsluit kwam op verrassende wijze op mijn pad. Zoals vaker had ik de radio op Noorderwien live toen ik van de sportschool op weg was naar huis. Ik was onder de indruk van de zanger. Ik was benieuwd wie dit was, maar ging de auto al uit voor de afkondiging volgde. Daarom de uitzending op YouTube opgezocht. En ach, dan kon ik toch ook de volledige uitzending wel even kijken. En die begon met Anonymia. Nog nooit van deze band gehoord, maar aangenaam verrast door wat ik hoorde. Melodieus, rap en stevig.
In het interview werd verteld dat het jaren 90 metalcore is. De bandleden vertellen dat de muziek de teksten belichaamt. Teksten die persoonlijk zijn en ergens over gaan. Ik deel het nummer Drawing the Line. Een titel die iets over mij zegt. Als ik aan het kleuren ben, het liefst binnen de lijntjes. Maar in mijn werk mag het ook buiten de lijntjes zijn om dingen voor elkaar te krijgen. En die zanger, dat bleek Boas te zijn. Wat in dit interview ook nog voorbij kwam, is hoe moeilijk het voor bands is om aan optredens te komen, omdat ze op moeten boksen tegen de vele tribute bands. Daarom ben ik blij om Anonymia langs deze weg een podium te kunnen geven. Luister en geniet. Tot de volgende beleving.

Nou, binnenkort maar eens eventjes met Wopke bellen hoe het gaat met Anonemia. En hoe de ervaringen allemaal zijn gegaan de afgelopen weken met de avonturen die ze hebben beleefd. Nou, we zijn bij, bij Spanenburg gaan we zometeen nog even 3 uurtjes door. Bij RTV NOF gaan we ermee ophouden. Maar dat doen we niet voordat we Niels hebben bedankt voor de techniek. En Mr. en Mrs. en Boukje Rekker voor hun bijdrage dit uur en het vorige uur. Ja, 2 uur Niels inderdaad. We lopen alweer te hard van stapel, want we zijn alweer enthousiast voor volgende week. Dan hebben we Arjen Kiel hebben we aan de telefoon. En hebben we Sabine in de studio. Die hebben we in het eerste uur gedraaid. En ja, daar gebeurt ook weer van alles met haar. En we kennen haar nog van Bregenpop. Daar hebben we toen ook veel contact mee gehad. Dus dat is wel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Zeker als het straks live in de uitzending is. Nou, straks bij Spanenburg gaan we nog even 2 uur door. Met Jana en Seert. Filmhuis Jouweren komt langs. Keihard Festival met Sian Sterkenburg. Muziek van Newland. Paul Fans & Friends. Tribal Kust natuurlijk. En Hassenvloeg. Lekker divers verhaaltje allemaal. En ja, Keihard Festival noem ik net eventjes. We hebben voor de zomer al even met hun gesproken. En zij doen dus met het Keihard Festival doen ze mee. Daar gaan we even mee eindigen. Aneurysm gaan we draaien. Maar nu eerst toch nog eventjes. Daar was hij weer even, Niels. Rammstein, Ausländer. Ik zou zeggen, tot volgende week. Of tot zometeen.

0: Moet er een beetje een stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen? Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk, als lekker, man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
2: Ja. Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
2: Lekker, man.
3: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plan te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Horens, waarin we wederom zijn begonnen met Tribal Kush. Ook deze week hebben ze album van maand, Give Them What They Want. Zo heet het album. En Knockits hebben we gedraaid. En nou, we zitten nog steeds in de vrolijke stemming. En dat komt ook mede door Janna. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, nou, we hebben de weg weer gevonden naar Charlie Bioscoop en Bar in Heerenveen. Nou, het zit hier weer mooi. We zitten mooi naar buiten te koekeloeren. En te wachten dat we naar de film mogen gaan. Want dat doen we ook altijd even. Hè, als we aan het opnemen zijn dit uur.
1: Ja, dat is natuurlijk ook ideaal. Dat je gewoon hier voor de deur kunt parkeren. Mm-hmm. En het zit hier heerlijk. Hè? Ja. Je kunt een lekker hapje en drankje bestellen. Ja. Dus je komt je avond echt wel door.
0: Ja, en over film praten, dat kunnen we ook altijd wel. Welke films heb jij op de planning staan?
1: Ja, voor vanavond. Ik had vorige week al een beetje gespoilerd. Maar hebben we Copeland en Fall deel 2.
0: Oké, okay, nou ben ik wel nieuwsgierig wat van Fall 2 geworden is. Want dat, nou, laten we het daar zo meteen maar even over hebben.
1: Ja, niet te veel verklappen, Henk. We zijn er nog niet.
0: Wat ook wel leuk is dat wij Sjouke van Noord hebben bereid gevonden om het filmhuis Jouweren te vertegenwoordigen. Een mooi gesprek met hem gehad. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende maand, in de maand september. Dus dat zo meteen. Maar eerst gaan we even een stukje Beach Boys. Ja, nu we dan toch zomers bezig zijn. Kokomo doen we eventjes en die komt uit Cocktail uit 1988. Dus nou, dan gaan we gewoon lekker door.

0: Nou, en we zijn inmiddels al diep in september. Maar dat maakt niet uit, want we zitten hier met een nieuwe specialist van Filmhuis Jouweren, Sjauke van Oort. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Henk. Hallo.
0: Ja, we hebben het eerder een paar jaar hebben we het met Marianne Smit gedaan. Het filmpraatje met Filmhuis Jouweren. Marianne is uit het bestuur. En jij bent voor haar in de plek gekomen voor het uitzoeken, of in ieder geval voor het praten over films met even wat over RTV Spannenburg.
1: Nou, zoiets inderdaad. Ja. Het is een opvolging van Marianne. Ja. Inderdaad, die heeft het veel jaar mogen doen, kunnen doen.
0: Ja.
1: En ze vroegen mij op een gegeven moment van wil jij dat die taak overnemen? En daar heb ik ja op gezegd. En dan heb je ook wat nevendiensten erbij die daar die gedaan kunnen worden.
0: Ja.
1: Heb ik ook ja op gezegd. Dus ik heb ook ja tegen jou gezegd, Henk.
0: Nou, hartstikke
1: dus welkom hier en prima, leuk.
0: Ja. Nou, het is net zoals de vorige jaren. In principe is er niks veranderd. Want Filmhuis Jouweren die mag niet overal alles over vertellen. Maar bij bepaalde pluslicenties noemen ze dat.
1: Ja,
0: dan mag het wel. En dan mag ook gewoon de titel. En dan mogen we alles specifiek noemen. We hebben dit jaar hebben jullie nog 12 films op de agenda staan. Hè?
1: Ja, klopt. Wij hebben een mooi programma kunnen neerzetten weer.
0: Nou, en dan kunnen we elke maand kunnen we 3 filmavonden bespreken. En als we dan meteen met september beginnen, dan is er eigenlijk meteen iets bijzonders. Want ja, ik zie maar 2 titels op de rol staan voor deze maand. En dat komt omdat de eerste film 2 keer uitgezonden wordt.
1: Klopt. Wij zijn wat dat betreft, gaan wij het seizoen vaak beginnen met een mooie titel, zeg maar. Die we dus door ons bestuur en inbreng van andere vrijwilligers worden de films dus geselecteerd of aangereikt.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben een mooie film daarvoor uitgekozen met de titel I Swear.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben we gelijk als pluslicentie dus neergezet. Yeah. Dus hij staat ook openbaar. Kan je hem gewoon bekijken van wat de film inhoudt.
0: Yeah.
1: En dan zeggen wij van om ons grote publiek, hè, want we hebben best wel veel mensen die dus naar de filmhuis komen, die dus lid van onze club zijn. En die, dan kunnen ze een avond kiezen. En dat is dus volgende week donderdag of volgende week vrijdag.
0: Ja. Dus. 17 en 18, I Swear. Het is een Engels drama.
1: Mm-hmm.
0: En het stipt een best wel heftige hoofdstuk aan. Want het gaat over een jongen die erachter komt dat hij een bepaalde ziekte heeft. Of een syndroom. Of wat heeft hij?
1: Ja, hij heeft inderdaad het Gilles de la Tourette syndroom. Ja, dat is een syndroom. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand het had.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat schijnt natuurlijk wel een heftig iets te zijn. Ja, wat dat betreft.
0: Dat je heel veel aan het vloeken bent. En allemaal rare woorden ertussendoor gehoord.
1: Je hebt ze misschien wel eens gezien dat iemand op tv, hè, dat iemand zijn vriendin helemaal uitscheldt, et cetera. En dat is wel een heel apart gewaarwording.
0: Ja.
1: En daar is een hele mooie film over gemaakt. En zelfs een waargebeurd verhaal. Hè? Ja. Dus dat. Het is eerlijk. Grappig en ook wel menselijk. Dus het komt, komt wel heel dichtbij allemaal.
0: Het is natuurlijk altijd wel ingewikkeld om te zien. Want in deze film, die jongen die komt er op een gegeven moment achter dat dit gaande is. En dan zie je gewoon, je loopt mee met het proces in bij hem en bij zijn omgeving. Want er is heel veel onbegrip. En het was ook nog niet heel erg bekend van wat dit is en hoe dat dan gaat. En als je dat dan verdicht meemaakt, dan dat kan best wel heel erg heftig zijn.
1: Dat is zeker inderdaad. Ja. Hij had dus wat dat betreft op de school werd hij gepest en de relatie met zijn familie verslechterd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan is de negatieve spiraal eigenlijk waar je in komt dan. Hè? Om daaruit te komen, hoe doe je dat?
0: Ja. Heb je hulp nodig van mensen die je steunen? Hè? Die misschien ook iets hebben meegemaakt waarvan je denkt van dat je elkaar kunt helpen of afblokken op een bepaalde manier?
1: Ja, je deelt dan denk ik leed van een andere soort misschien.
0: Ja.
1: En dat blijkt dus ook uit deze film. Dat er iemand in zijn leven komt en die ook iets meegemaakt heeft. En dat ontwikkelt zich dan gelukkig tot een hele mooie samenwerking. Of vriendschap, hoe zal ik het zeggen. Van het hele gebeuren.
0: Ja, ik zag iets voorbij komen van met een lach en een traan.
1: Ja, kijk, ik denk ook als jij iets hebt en dat kan je delen met iemand anders, dan kan jij het lief en leed daarvan meedelen. Ja. Zo moet je dat zien. En dat is ook in deze film dus gaande.
0: Dat is vaak ook wel het mooie van Filmhuis Films. Begin dit jaar ben ik met mijn vrouw bij jullie geweest naar Voor de Meisjes.
1: Ja.
0: Dat was ook een heftige film waarin je dingen ziet gebeuren en ja, dat heeft stof doen opwaaien. Daar kun je later nog even over napraten. Niet alleen met mensen, zeg maar, bij het filmhuis. Om het genot van een bakje thee of een bakje koffie.
1: Klopt, ja.
0: Maar we hebben er op de fiets terug naar huis hebben we het er ook nog over gehad. En de dag daarna bij de koffie hebben we het er ook nog even over gehad. En dat is ook wel mooi van de filmhuisfilms. Daar zit soms wat verdieping zit erin.
1: Ja, je hebt wat dat betreft helemaal gelijk erin. En ja, wij proberen ook dat soort films natuurlijk ook neer te zetten en te laten zien aan het publiek. En ja, de ene keer kom je uit de film en dan heb je daar, nou, dan kan je er nog uren over napraten, ja, zelfs de volgende dag, wat je zegt. Ja. Maar we doen ook wel eens een luchtige film natuurlijk, ja, die wat anders in elkaar zit.
0: Ja.
1: Maar ja, nee, dat is wel ook het idee van het filmhuis, hè, om het zo neer te zetten.
0: Ja.
1: En voor de meisjes was ook een pluslicentie met dus ook een dubbele avond.
0: Ja.
1: En net als deze, ja, I Swear, komt op hetzelfde neer. Ja. En ja, ook wel een indrukwekkende film, om het zo te zeggen.
0: Nou, en als het een beetje afwisselend moet zijn, dan klopt het ook wel. Want 30 september, dan hebben jullie een zwarte komedie hebben jullie op de rol staan. En ja, die staat hier omschreven als een soort van drama. Dus volgens mij gaat dat helemaal de andere kant op.
1: Ja, inderdaad. Het is een drama, een zwarte komedie. Mm-hmm. Zo kan je het ook wel stellen, inderdaad. Er wordt buitenlands ingesproken, maar je kan het wel verstaan.
0: Ja. Nou, ik kan het dan wel een beetje smeuïg vertellen. Er gebeurt iets wat ons allemaal overkomt. Het kan gebeuren. En
1: ja,
0: dan heeft dat als gevolg dat de ene slapstick-achtige situatie zich ontstaat. En op een gegeven moment weten alle hoofdpersonen niet meer van elkaar hoe die werkelijk is of welke kant die op moet. En eigenlijk is het zo'n oude toneelstuk, zeg maar, dat ze van de ene deur en de andere deur uitkomen. En het is één grote surrealistische film.
1: Wat eigenlijk een bekend gegeven is in die situatie wat jij nu noemt, wordt een totaal andere wereld.
0: Ja.
1: En dat is het absurde ervan. Met ook weer herkenbaarheid.
0: Ja.
1: Maar ja, dat zou ik zeggen van bestel die kaart ook, want het gaat allemaal snel. Hè? Ik bedoel,
0: ja,
1: we gaan heel goed weer dit najaar met het doorverkoop van de kaarten.
0: Ja.
1: Dus we zijn daar zeer content mee. En aan iedereen die luistert en die wil komen, die zou ik zeggen van probeer nog een kaart te scoren.
0: Ja, nou, voor de donderdag 17 september kan dat al niet meer, want die Iceware die is al uitverkocht.
1: Precies.
0: De laatste kaarten voor de dag daarna, de vrijdag, en dat gaat dan via jullie website, geloof ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, dus je kan via onze website kan je kaarten bestellen. Ben je wel of geen donateur ervan, maar je moet wel een inlogcode krijgen ervoor,
0: ja,
1: en dan kan je die kaarten gewoon bestellen en dus ook betalen.
0: Ja.
1: En het is zo dat je betaalt, dan ben ik zelf even de prijs kwijt.
0: Ja, 11 euro.
1: 11 euro inderdaad, maar er zit een drankje dan bij voor in de pauze.
0: Ja, ja. Klopt, ja. Nee.
1: Dus dat.
0: Ja. Dat is ook wel handig dat ik ook weet, zeg maar, hoe het werkt bij jullie.
1: Ja, precies.
0: Ja, schoolkinderen is 9,5 euro volgens mij.
1: Kijk, ja, nou inderdaad. Ja. Helemaal, ja, goed.
0: Sjouke, eerst weer bedankt voor deze eerste keer dat je te gast bent bij Even Wat Hoors, het filmuurtje. Volgende week dan komen we weer terug. Volgende maand komen we terug. Dan doen we oktober. Er staan ook een paar prachtige titels staan erop. Eentje mogen we er wat van noemen.
1: Zeker.
0: Nou, ik zou zeggen dankjewel en tot volgende keer.
1: Oké, okay. Hey, dankjewel, Henk. Okay.

0: Ja, dat was Lionel Richie nog eventjes met Say You, Say Me uit White Nights. En ja, dat is ook alweer een oude film uit 1985, Janne.
1: Ja, toch ken ik hem wel. Maar dat kwam omdat je door sommige muziek toch de films ingetrokken wordt. En daar is deze ook eentje van, Henk.
0: Ja. Nou, en ja, we proberen in dit derde uur niet alleen filmpraatjes en filmscores te draaien. Maar ook liedjes die te maken hebben met de film. En dat hebben we ook met Harald Faltermeijer nog eventjes gedaan. Axel F. Beverly Hills Cop uit 1984.
1: Ja, dat is ook alweer zo lang geleden. Ja,
0: dat is ook een dikke klassieker is dat. En ja, dan denk je ook bij jezelf van zo iemand als Eddie Murphy. Horen we die nog wel eens? Maar die doet niet zo heel veel meer. Hè?
1: Ja, die doet wat comedy gigs en dat soort dingen. En dat, dat meer hoeft hij ook niet te doen, denk ik, Henk.
0: Nee, nou, en ik had ook begrepen dat er een Shrek 5 aan gaat komen. De volgend jaar ergens.
1: Ja, ergens volgend jaar.
0: Ja, dus wat dat betreft,
1: En die blijft populair, hè, onder de gezinnen, hè. Geweldig.
0: Ja, en toch zijn die films, de eerste film, die is voor mij al 15 of 20 jaar terug, geloof ik, hè, dat die heel lang geleden.
1: Ik schrik er soms van hoe lang sommige films alweer geleden zijn. Dan denk ik, nee joh, dat was toch pas, en dan is het 15 jaar. Ja.
0: Nou ja, het is niet zo heel lang geleden dat we Paul Fens & Friends en Newland hebben gedraaid, want dat is, om precies te zijn, een week geleden.
1: Jawel.
0: En dan weten we ook ongeveer hoe laat het is. Iets voor half. Dan gaan we weer even draaien. Welke nummers gaan we deze keer draaien?
1: Ik mocht kiezen, hè, vanavond. Nou, ik dacht bij Paul Fens & Friends aan L'Amour. Mm-hmm. En dan voor Newland Blue & Grey.
0: Nou, ik vind het een goed plan. Ik had trouwens ook begrepen dat Newland en Els van der Greft, oftewel Newbolts, ook weer nieuwe muziek hebben uitgebracht. Dus ik denk dat wij daar straks in oktober ook wel weer meer van gaan horen. Maar Janne, je hebt ze al aangekondigd. We gaan er nou luisteren.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Dit was Roxanne eventjes van de Police. En nou ja, we hebben in het begin al gezegd van wat er aan gaat komen qua films, documentaires, Copeland dus.
1: Ja, weet je, ik dacht dat mag natuurlijk als je dan een muziekprogramma / filmprogramma zoals dit doet,
0: ja,
1: niet ontbreken als zo eentje op de, nou ja, op de lijsten voorbij komt. Ja. En ik dacht eerst van, hey, is dat hem? Nee, dat kan niet. Mm-hmm. Het is de drummer. Nou ja, werelddrummer natuurlijk, wereldster. Copeland heeft behoorlijk wat avonturen meegemaakt.
0: Ja.
1: En deze documentaire laat eigenlijk gewoon ook een blik achter de schermen zien. Interviews met hemzelf. Verhalen die hij vertelt vanuit zijn perspectief wat er gebeurd is.
0: Er is veel gebeurd in het begin jaren 80.
1: Heel veel gebeurd in de jaren 80. Daarnaast natuurlijk een ontzettend mooi stukje muziek.
0: Ja.
1: En als je dat op de witte doek kan doen met Dolby Surround om je heen. Voetjes omhoog. En een bakje popcorn. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja. En dan had ik ook begrepen dat Stuart Copeland, die heeft ook 8mm films gemaakt backstage. Bij in studio's, bij events.
1: Hij heeft heel veel zelf geschoten, Henk.
0: Ja. En dat je dan ook Stevie Wonder en andere mensen die in de jaren 80 super populair waren, dat je die ook even langs ziet komen zonder schminkop en dat soort dingen allemaal.
1: Ja,
0: dus
1: ook wel mensen met wie hij een uitstapje gemaakt heeft. Dus buiten de Police om. Mm-hmm. Clark Kent komt erin voor. Je ziet echt wel wat meer van hem dan dat je denkt dat hij gedaan heeft.
0: Ja, want Sting was een beetje de frontman van de Police. Daar ging eigenlijk alle aandacht naartoe.
1: Ja.
0: Maar het is
1: een goede drummer, ja, is heel lastig te vinden, Henk.
0: Ik ben hem later ook nog wel eens een keer in andere programma's tegengekomen dat hij echt hele lessen gaf over drummen. En ook over verschillende drumstellen types en merken en zo. Dus daar, hij weet er ook verschrikkelijk. Hij is eigenlijk een beetje een drumprofessor. Ik ben benieuwd of dat ook in deze documentaire aan
1: de licht
0: komt.
1: Je zult in ieder geval zijn passie voor de drummen wel tevoorschijn zien komen.
0: Ja, nou, en dat je gaat genieten van lekkere muziek, dat is een feit. Gaan we ook genieten bij Fall 2?
1: Nou, als hij lijkt op Fall 1, mm-hmm, want dit is eigenlijk een soort vervolg daarop.
0: Ja.
1: Want deze jonge dame die had een zus, en ik zeg had,
0: ja,
1: Hunter. Dat was een beetje een daredevil, eigenlijk een thrill seeker. Mm-hmm. Hoe hoger, hoe beter, hoe spannender, hoe beter. En nou ja, zij wil een soort eerbetoon gaan doen. En namelijk in Thailand. Mm-hmm. Wat overigens een prachtig land is.
0: Ben je ook wel eens geweest, hè?
1: Ben ik ook nog geweest, onlangs. Maar daar wil zij eigenlijk de meest enge, spannende en gevaarlijke bergklimtocht houden. En dat lijkt ook allemaal heel goed te gaan. En ze kregen nog wat rampenverhalen mee. Van als dit gebeurt, dan ben je een goede sjaak. En mm-hmm, nou ja, dan is er een aardverschuiving. En dan hang je ineens ergens boven op een bergtopje. Spekgladde latjes. Niet goed gezekerd.
0: Red je dat maar mee?
1: Hoe kom jij veilig boven of beneden?
0: Ja.
1: Want er is maar één optie. Of naar boven klimmen of naar beneden vallen. En ik weet nog heel goed dat bij deel 1 ik me helemaal te pletten schrok van een blikseminslag of van een of andere roofvogel die voorbij kwam vliegen, waarvan die volgens mij echt niet eens op die hoogte kunnen vliegen. Maar
0: nee.
1: Die was ook loeispannend, ondanks dat je eigenlijk maar dat hele film twee karakters zag. Ja, als dat hetzelfde doet met deze, dan komt het wel goed, Henk.
0: Nou, het is ook zo van, we hebben begin van de maand hebben we die grote overstromingen gehad in de regio. Waar was het ook weer? Bij Tibet of zoiets? Of China? Of in ieder geval die kant op. Waar die hele grote
1: Himalaya.
0: Ja. Je ziet daar wat de natuur kan doen als het misgaat allemaal. En als je een beetje met die beelden in je achterhoofd dan naar Fall 2 gaat. Mount Kwan staat niet in de TripAdvisor. Want daar is het eigenlijk te gevaarlijk voor. Maar toch gaan deze mensen dat doen. Ik vind het een hele uitdaging.
1: Nou, ik ben blij dat wij dat gewoon vanuit onze bioscoopstoel in de bios en bar Charlie's en Heerenveen gaan zien. En dat we zelf niet zo hoog hangen, Henk.
0: Ja, dan drukken we op het knopje. grapje en dan gaan we helemaal achteruit en de beentjes naar voren.
1: Ik denk dat dat voor alle mensen wel een beetje spreekt dat iedereen bang is voor de kracht van de natuur.
0: Ja.
1: Je hebt er namelijk heel weinig tegen in te brengen.
0: Nee.
1: Ja. Maar daarnaast heb je nog iets en dat noemen ze wilskracht.
0: Ja.
1: En ik denk dat we van beide een flink staaltje gaan bekijken, Henk.
0: Nou, wat dat betreft denk ik dat het een mooi vervolg gaat worden. Spanning en sensatie. Nou, er was niet echt muziek bij te vinden, maar ik heb even in de catalogus gezocht van welke we kunnen doen. We doen Fire con Dios, Heading for a Fall.

0: Ja, daarmee zijn we weer bijna aan het einde gekomen van dit derde uur. Straks in het vierde uur dan praten we nog even met Sina Sterkenburg van Port Snake. Dus gaan er allemaal mooie dingen gebeuren. Volgende week dan praten we met mensen van Film Templates. Ja, dat is dat gaan we volgende week wel even uitleggen allemaal wat dat is. We zitten hier bij Charlie's Biers & Bar. Bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, Jana. Het vliegt er weer om, dat uurtje.
1: Dit uur is alweer voorbij, ja. Henk.
0: En volgende week dan, heb je dan al in het hoofd, zeg maar, waar we het over gaan hebben?
1: Ik heb twee films uitgekozen voor volgende week, Henk.
0: Okay.
1: 500 Miles. Mm-hmm. En Heart of the Beast.
0: Is dat de nieuwe Brad Pitt?
1: Ja. Twee van mijn favoriete spelers zitten erin. Een hele mooie Duitse herder en Brad Pitt.
0: Oké, nou, dan we kijken we daar ook alweer naar uit. We moeten nog even wachten. Nog even 6 dagen en 23 uur. Want we hebben nog tot aan het nieuws een stukje Hans Zimmer. A Time of Quiet Being the Storm uit Dune. Maar nu eerst Bruce Willis van Hassenvloeg, Red Skedel en Skaf. Jana, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan straks nog even lekker door met wat metal, met shit van Popta. Dat is zo meteen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het vierde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Seert van Popta.

0: Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, het metaluurtje. En ja, we hebben soms ook nog wel eens wat alternatieve muziek in het vierde uur. Maar deze maand ja, hebben we eigenlijk 100% metal of in ieder geval harde rockmuziek. En ja, dat is natuurlijk ook omdat het Seert het hele uur nu mee presenteert. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zijn begonnen met Judas Priest. Moeten we ze nog voorstellen? Victim of Changes?
1: Ja, eigenlijk hoeft dat niet. Hè? Het is zo'n band dat iedereen ook kent, denk ik. Lijkt mij.
0: Ja, we moeten het jou
1: gaan toch doen.
0: In eerste instantie ook niet te moeilijk maken met allemaal ingewikkelde en vage muziek. Al heb ik het gevoel dat je dat ook wel heel erg kan waarderen.
1: Zeker. Ja.
0: Dan beginnen we gewoon rustig met in deze maand met klassiekers en
1: old school
0: rock en metal.
1: Ja.
0: Al moet ik zeggen dat we in dit uur er wel even iets bijzonders bij hebben, want we gaan zometeen even praten met Sien Sterkenburg. Ja. Hij is programmeur, assistent-programmeur van Poort. We hebben het dan even over het Keihut Festival. Nou, daar was jij ook wel eens een keer geweest. Hè?
1: Ja, daar ben ik ook wel eens geweest. Ja, ook als bezoeker, maar ook als band om daar te spelen, zeg maar. En het is een hartstikke leuk festival. En ze moeten vooral er door mee blijven gaan. En houden een Friese metal scene in gang, zou ik zeggen. Ja.
0: Nou, vorige week hebben we al Pander en Bad Speed Boys hebben we gedraaid. We gaan dat dit uur gaan we ook even drie acts doen. Misschien kunnen we dan de rest volgende week nog wel even doen. Dat is, dat is dan de dag voordat het gebeurt.
1: Precies.
0: Allemaal.
1: Ja.
0: Laten wij eerst maar eens even losgaan met Chasing Rainbows van R.C. Sullivan. Ken je die band toevallig?
1: Nee, zeg maar niks. Nou. Dat is nieuw voor mij. Dus ik ben benieuwd wat het is. Ja. Gaat luisteren. Ja.

0: we hebben hem geluisterd naar Brain Casket, Blunt Force Intercourse. Wat dat betreft, we hebben vorige week ook al nummers gedraaid van de line-up van Keihut Festival. En ja, natuurlijk moeten we onze man op locatie, Sien Sterkenburg, even contact hierover. Want hier willen we natuurlijk alles van weten. We kunnen het zelf ook bedenken natuurlijk, maar we willen het graag van Sien horen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond Henk.
0: Ja, want jij bent werkzaam bij Poort, _Bolwerk Sneek. En Keihut Festival, dat gaat los. De naam zegt dat al. Het is Keihut. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Wat je kan verwachten is een heel gevarieerde line-up dit jaar. Nou, dat proberen we eigenlijk elk jaar aan te houden. Mm-hmm. Van Oien Punk tot hardcore, tot black metal, tot death metal, eigenlijk elke, en zelfs ook stoner trouwens, stoner doom, is voor iedereen, wat wils. Het is echt een tof festival waar de locals samenkomen, waaraan bands er aanhang. En wat eigenlijk geïnitieerd wordt door Arnold van der Zee van Stoffelijk Omskop, daar de drummer van, die heeft het ooit geïnitieerd. En die zorgt eigenlijk voor de line-up in samenspraak met mij. En dat is gewoon heel tof om zoiets neer te mogen zetten.
0: Ja, want dit is niet de eerste editie. Hoeveel edities zijn er al geweest?
1: Dit wordt de vierde editie. Mm-hmm. En we hebben in april een Leeds Keihut gehad. Een soort, dat was de 3,5e editie, kun je wel zeggen, zeg maar.
0: Is dat een soort van opwarmer geweest dan?
1: Ja, dat is een opwarmer geweest waarbij vier bands speelden. Aan mijn hoofd trouwens, het was 3 of 4. Nou goed, in ieder geval een aantal bands. Puur ter opwarming van. En daar hebben we ook de line-up die we in september hebben we daar aangekondigd. Mm-hmm. Als je daarbij was, dan kon je dat net wat eerder zien dan dat het werkelijk op de socials kwam. Dat was wel cool.
0: Het zijn ook allemaal Friese bands, Friese acts. Ja. Heeft elk jaar ook een bepaald thema? Want ik had begrepen dat vorig jaar een soort van bijzondere editie was.
1: Ja, zeker. Want we hadden 50 jaar Bolwerk. Mm-hmm. Dus dan wil je daar ook iets mee doen in je lijnen. Dus heeft Arnold allemaal oldschool bands opgetrommeld die niet meer actief zijn om toch een reunieshow te doen in het Bolwerk. Mm-hmm. Dus dat was een heel tof editie. Ik kende zelf eigenlijk geen enkele band. Ik ben gewoon een stuk jonger. Yeah. Maar het was heel tof om te zien dat mensen van huidige bands, zeg maar, nog vroeger in een oldschool band zaten. Om die link dan ook weer te zien. En verder is het gewoon echt waar het concept op staat, hè? Keihut. Ja. Keiharde bands. Echt een local feestje.
0: Is het dan ook zo, want je hebt wel meer metal festivals die dan buiten zijn. Als je Into the Grave of andere festivals hebt met het hardere segment, zitten daar dan ook altijd een diversiteit in genres? Of zijn ook bepaalde genres die eigenlijk nooit in een festivalvorm zijn?
1: Dat ligt vaak wat gecompliceerd. Festivalorganisatoren zijn soms ook wel afhankelijk van welke boekers hebben zij in hun netwerk, welke bands dan ook net op tour. Mm-hmm. En dan moeten ze daar ook keuzes in maken natuurlijk. Het ene jaar hebben ze iets meer van het ene subgenre dan het andere. Die moeten ook proberen te kijken wat werkt. Mm-hmm. En bij Keuhert is het wel altijd van elk subgenre proberen aan te tikken. Ja. En ook met elke met bands die nog niet gespeeld hebben. Ja. Dus elke local band in Friesland de kans kunnen bieden daarmee.
0: Ja, ik zag in de line-ups van de afgelopen edities onder andere Sub-Zero, Sado Tank, Deadmouth, Atmoran, ja, Baldus Draumar en Incursion Dementia die allemaal voorbij komen. Nou, dat zijn allemaal bekende bands die nog behoorlijk actief zijn in de metal scene. En je noemde de reunie-editie van vorig jaar, waar zelfs ik een paar namen kende. Kadaverbak en Disintegrator, die kwamen voorbij. En ja, Peel is daar weer bij elkaar gekomen en die hebben besloten om door te gaan. Dus ja, het kriebelt dan toch wel bij de muzikanten. Hè?
1: Ja, dat is tof. En dat is het mooie aan optreden. Vooral aan live optreden. Dus voor andere mensen gaan spelen. Naar mijn mening is dat een van de mooiste van dingen die er is. En dat is juist ook heel mooi om te kunnen bieden.
0: Ja. Er is nog genoeg in het vooruitzicht. Misschien is het leuk om in de nabije toekomst nog eens een keer met elkaar te praten. Om even dit soort prachtige initiatieven nog eens even extra te benadrukken. Kun je de acht acts nog even opnoemen die 19 september in Poort om 4:15 beginnen?
1: Ja, zeker. Begin om 4:15.
0: Ja.
1: Dus snel naar binnen inderdaad om 4:00. De bands die spelen zijn, daar komt ie. Mourn, Drozig, Final Justice, Vander, Brain Casket, Hemorrhoids, Archie Sullivan en Bad Speed Boys.
0: Nou, we hebben afgelopen week al heel veel gedraaid. En dat gaan we volgende week ook nog even doen. Ja, Final Justice, daar gaan we zo meteen even een nummer van draaien. De mensen die kunnen in de voorverkoop een kaartje scoren voor €12. Aan de kas is het €15.
1: Ja.
0: Nou, Sian, bedankt. Wil je nog iets extra toevoegen aan het verhaal? Of zeg je van klap signposten maar in?
1: Nou ja, ik zou vooral zeggen, kom aan het boelwerk en support. Hoort niet alleen Keihard Festival, maar gaan sowieso gewoon altijd naar kleinere local festivals. Hè? Het hoeft niet altijd een grote headliner te zijn die tours, maar support ook gewoon de kleine bands. Ja. En dat proberen we dus ook vooral met Keihard te doen.
0: En Sian, heel erg bedankt dat je even in wilde bellen. En we gaan zeker dit jaar nog wel eens even contact met elkaar hebben, want wat er in Sneek gebeurt, dat is natuurlijk prachtig en verdient ook extra aandacht, ook van onze kant. Zoals gezegd, we gaan luisteren naar Signpost van Final Justice.

0: Ja, nou, Sihan die heeft het mooi voor elkaar. Ook mooie bands samengesteld. Nou, we zullen daar volgende week nog wel meer van horen. We hebben ze pas ook nog eventjes geluisterd naar Pull Me Under van Dream Theater. Nou, dat was ook een hele sit. Al
1: hele
0: moet ik
1: lange
0: zeggen.
1: Ja.
0: Het, ja, het verdient ook, tenminste, ja, het is ja, op de radiowereld is het eigenlijk zoveel mogelijk draaien.
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk door intro's heen praten.
1: Ja.
0: En het liefst allemaal radio edits gaan uitzenden. En dan proberen wij hier de oorspronkelijke nummers een beetje te respecteren. Dik 8 minuten. Dream Theater. Nou, klassiekers.
1: Ja, dat is een van de meest technische rock metal bands die er bestaat, denk ik. Wat die muzikanten kunnen, dat is echt niet normaal. En hoe technisch het allemaal in elkaar zit. En wat voor maatstaven die ook hebben. Die gaan van 4/4 naar 6/8. Van kwart naar triple. En die gaat alle kanten op. Het is gewoon, en als je daar goed naar luistert, dan hoor je ook elke keer als je weer nieuw luistert, weer andere dingen in die nummers.
0: Interessant.
1: Het is heel interessante muziek inderdaad. Dus als je het voor de eerste keer luistert en luistert voor de tweede keer dit liedje weer, dan hoor je weer hele andere dingen, hele andere riedeltjes. En, ja, het is zo geweldig.
0: Kun je dan bij Dream Theater ook zeggen van dat ze in verschillende fases hebben gezeten? Of is elk nummer of was elk nummer weer anders?
1: Ja, elk nummer is wel weer anders. Maar ze blijven toch ook wel weer bij zichzelf. Ja. Dus het is wel, als je het gelijk hoort, dan Dream Theater.
0: Ja.
1: Dus, weet je wel, je hoort wel gelijk dat het hun zijn. Maar toch, elk nummer is weer een eigen verhaal, zeg maar. En het is ook geschreven als een verhaal. Dus dat is, net als met klassieke muziek, elk stuk is wel een iets waar je iets een verhaal in hoort of wat dan ook. En dat heeft Dream Theater alleen op een hoger niveau, vind ik. Dus, ja.
0: Nou, er zijn ook nog de wereld aan stukken die we kunnen kiezen. Dus
1: zeker.
0: De keuze is reuze bij hun.
1: De keuze is reuze, ja.
0: We gaan dat vaker tegenkomen op de vrijdagavond in het laatste uur van Even Wat Hoors. Dat zal waarschijnlijk ook wel met Venom gebeuren. Hebben we ook al eerder gedraaid.
1: Ja.
0: Zometeen doen we Don't Burn the Witch.
1: Ja.
0: Ja, Venom is, kunnen we ook wel benoemen tot een soort van classic band.
1: Ja, het is een cultband. Hè? Ja. Daar, dit is het begin geweest in Noorwegen. Dat de black metal is. De black metal scene is ontstaan. Hè? Die jongens die waren toen een jaar of 16. En die hadden toen bands zoals Celtic Frost en Venom en zo. En Venom kwam toen met het album Black Metal.
0: Mm-hmm.
1: Daar komt de black metal genre naam ook vandaan, zeg maar. Het is niet dat mensen denken altijd, ja, maar het klinkt niet als. Nee, ze zijn geïnspireerd door dat album, zeg maar. Hè, dat satanische aspect en het duisteren en alles. En alleen die bands in Noorwegen, die hebben dit als voorbeeld gezien. Alleen die dachten, we gaan het veel extremer en veel eviler maken, zeg maar. Veel rauwer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is eigenlijk een cultband, Venom. Ja. Ja.
0: En zomaar op de vrijdagavond hier.
1: Ja.
0: Nou, Don't Burn the Witch.

0: was Drakim nog eventjes met de whisky.
1: Ja, heel wat anders.
0: Dit is even heel, heel wat anders.
1: Dat is wat vrolijke volkmuziek. Ja,
0: nou, je, volgens mij zit je wel een beetje in zo'n fase. Want de afgelopen maanden hebben we regelmatig wat van die folkrockachtige metal muziek.
1: Ja, misschien is dat ook wel weer... De herfst komt weer wat aan. De zomer is wat afgelopen. En dan vind ik het wel fijn om weer een beetje door die trieste herfstsfeer en wat vrolijke melodische muziek te gaan draaien. En, ik denk dat dat het is.
0: Ja, nou, daar hebben we dan een prachtige keuze gedaan met whisky.
1: Ja.
0: Is dan Trivium, wat we zo meteen gaan doen, is dat dan ook, kunnen we dat ook een beetje onder dat kopje zetten? Of is dat weer heel wat anders?
1: Nee, Trivium is metalcore. Dat is weer heel wat anders. Dat is, vroeger hadden heel veel mensen een hekel aan Trivium. Van, want hij had ooit gezegd tijdens het optreden, wij zijn de nieuwe Metallica. Nou, dat soort dingen mooi als jonge band nooit roepen. Gewoon voor heel veel publiek.
0: Dat is Link.
1: Dus dat is, die hebben heel veel haat erop gehad.
0: Ja.
1: En, maar ze zijn gewoon doorgegaan. En dat is succesvolle grote band. En die zijn echt net zo groot als Metallica misschien wel.
0: Ja. Nou, we gaan luisteren naar Pull Harder on the Strings of Your Mother.

0: Ja, met de Ectomorph I Know Them zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit vier uur durende radioprogramma. Het laatste uurtje, het zit, is weer helemaal metal en rock. We zijn weer helemaal bijgepraat. Niet alleen van muziek uit het heden, maar zeker ook uit het verleden.
1: Ja.
0: En zaterdag over een week dan natuurlijk naar het Keihut Festival. Maar volgende week vrijdag dan hebben we nog een uitzending waar we nog de resterende bandjes van het Keihut Festival nog eventjes gaan draaien.
1: Ja, de Alver komt nog voor. Ja. En de Hemorrhoids.
0: Had je daar wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat is volgens mij een nieuwe band, of niet?
0: Ja. Dus,
1: dat is nog een verrassing voor de mensen, zeg maar. Volgende week.
0: Wij gaan hier afsluiten met Amon Amarth. Twilight of the Thunder Gods. Wat kun je daarover vertellen?
1: Het is een Viking band die zich bezighoudt met de pagan en met het heidense van vroeger, zeg maar. Echt voor de christenen in Noorwegen kwamen, had je de Vikingen natuurlijk. En die hadden hun eigen goden en hun eigen rituelen. En Amon Amarth die schrijft echt alleen daar nummers over, zeg maar. Ja. Over die tijd van 1000 jaar geleden, zeg maar. Dus het is wel heel cool.
0: Heel nieuwsgierig. Ik heb het gevoel dat het dan ook wel een beetje weer folkie-achtig is. Of is het snoeihard?
1: Je kan het wel in het groepje folk metal gooien. Maar het is niet heel melodisch. Het is echt recht voor je raap. En het is, je begint echt die Vikingsfeer te voelen, zeg maar. Dus als je dit nummer ook hoort, en voel je jezelf op zo'n bootje roeien door de stormen heen met onweer op de achtergrond. En die sfeer heb je er een beetje bij.
0: Nou, we gaan kijken of het ons in kunnen beelden. We gaan er naar luisteren tot aan het nieuws. Tjeerd, je bent er volgende week ook weer, hè?
1: Zeker weten.
0: Nou, dan zeg ik dat tot volgende week. Het is nog even na te beluisteren via de uitzending gemist van Radio Spannenburg, RTV Spannenburg, www.radiospannenburg.nl. Daar is op de Even Wat Oors pagina, de afgelopen vier weken kun je terug luisteren. Ook dit vierde uur dus. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Stem echt eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval...